0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: En goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
3: Timeo verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rocklast.

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
5: Omdat we van schoenen houden.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
7: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 7 uur.
6: Een goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
7: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
6: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
8: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
6: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
9: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië en gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
6: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien. Mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien. Mogelijk met onweer en tot 28 graden.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gaan we koken?
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Lotto is op zoek naar... billen.
6: Billen?
5: Die op designmeubelen willen zitten.
4: Oh ja.
5: In een dure onderbroek.
4: Oh, ik wil dat.
5: Eventueel met een trampstamp erboven.
4: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
7: Ceci.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Jacques.
5: Jacques? Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Jacques.
7: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: Music matters. Music matters. Music matters. Lili Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timio gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
5: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timio gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
4: De vader van Timio is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstax is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
6: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
4: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstax. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag. Want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
7: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. Heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
4: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
2: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Food Bag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
7: Oh.
5: Zegt.
7: Oh.

0: jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
1: Wat zit er tussen, mama?
0: Jacques.
1: Jacques?
0: Chocoladezaakje, slimmetje.
1: Ah.
0: Maar die netjes.
1: Oh, wauw, van Jacques.
2: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
5: Een goedemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen, dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkelzalen. In hetzelfde bedrijf werd eerder al eens salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
6: We hebben ook in mei al een terugroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
5: Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Dat gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Het onderzoek loopt, zegt korpschef Jurgen de Lanceer van politiezone Brussel-Zuid.
7: We gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n 4-punt per dag tussen de 50 en de 80 duizend euro kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen dit plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
5: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel heeft gestuurd. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven

0: heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
1: Die halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog. Vrijdag wisselvallig en zo'n 22 graden. Music matters.
2: Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: vakantie voorbij.
1: Nu al?
0: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Willy Classics.
0: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Een goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
4: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen.

0: week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden. Music matters.
1: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Lily Classics.
2: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: cv fotoboeken ze.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
10: Wat? 150 baht?
9: Schatje, dat is 4 euro.
10: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
9: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Maar?
11: Nee, geen maar.
12: Alsjeblieft.
11: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
8: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Classics. Luister via DA.

0: Vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
1: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Diesel tanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal 2,24 euro. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. De brand daar is wel onder controle. En in Zuid-Soedan zijn 2 VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om 2 Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond, onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden. Music matters.
2: Non-stop, de grootste rock.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met een Buzzypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Lotto is op zoek naar billen.
5: Billen?
4: Die op designmeubelen willen zitten.
5: Oh ja.
4: In een dure onderbroek.
5: Oh, ik wil dat.
4: Eventueel met een trampstamp erboven.
5: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
6: C-c-man.
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar hond te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
0: Kies één van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
3: Schooljaar begint.
6: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
7: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
3: Oh my.
7: Lidl, dat kan tellen.
8: Code Yellow.
9: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
10: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
9: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
11: The Daily Classics.
12: Music matters.

0: van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepten.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Willy Classics.
7: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. In Onij bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween, samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
9: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders, omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
8: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie, na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
10: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboard game. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboard community blijven activeren.
8: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
6: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Billy Classics.